0: helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: get down, baby, bubba, get down.
1: Get down, baby, bubba, baby, get down. Get down, baby, bubba, baby, get down. Get down, baby, bubba, baby, get down. Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Is it love? Is it love?
2: En deze.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Van het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-le-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïnse aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport afrit 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 11 kilometer langzaam rijden tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strandmulde 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
7: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Alping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
12: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven, riolering leggen of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
7: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
13: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
14: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
15: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
14: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
15: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
16: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
14: Lunch, diner, borrelen en stappen.
17: Bij de stoof valt alles te snappen.
18: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent...

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen en wees welkom bij de start vanochtend hier op Radio Nunspeet. Tot 9 uur zit de Veluwe start op van maandag tot en met vrijdag vroeg in de ochtend. Live vanuit het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Met ruimschoots aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendkranten van vandaag. Daaraan toevoegend een aantal vaste items en natuurlijk de lekkerste hits. En verder kijken we natuurlijk eventjes naar het weer en verkeer. Hoe staat het ervoor wat betreft de files op dit moment? 14 worden er gemeld in onze provincie Gelderland. Voor onze regio valt het reuze mee, al zeg ik zelf. Een aantal files te melden. 3 stuks. A1 Apeldoorn richting Amersfoort is de eerste. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Apeldoorn Zuid en Alfred Hoenderloo. Daarachteraan de A28 Zwolle richting Amersfoort. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Ermelo en Strand Nulden. En de laatste die vinden we op de N50 Zwolle richting Emmeloord. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Vanochtend is het zonovergoten, de temperatuur loopt snel op. Halverwege deze dinsdagochtend is het al zomers warm met ruim 25 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 30 of 31 graden. Daarbij staat maar weinig wind en het kan wat benauwd aanvoelen. Dus bij deze weer van op de hoogte. Goedemorgen, dit is de Veluwe start op met de Hallies.

Oud-Gastel. Dat allemaal in de provincie Noord-Brabant. Ik wil weer naar huis. Maandagochtend of maandagmorgen was ook zo'n leuk liedje wat betreft deze heren. 7:50, goedemorgen. Dit is de Veluwe Start-up editie dinsdag 26 mei 2026. We kijken naar het nieuws voor vandaag. En dan komen we terecht bij het regionieuws. Want wethouder Sander van Nieuwenhuizen keert na de huidige bestuursperiode niet terug als wethouder namens gemeentebelangen Putten. De partij heeft aangegeven niet met hem verder te willen in een mogelijke nieuwe coalitieperiode. Dat vind ik natuurlijk erg jammer, maar ik respecteer het besluit dat is genomen. De afgelopen jaren heb ik met mij veel plezier in ook toewijding ingezet voor het dorp Putten. Het is een periode waar ik met dankbaarheid en ook trots op terugkijk, al dus van Nieuwenhuizen. Het hele complete verslag en het artikel vind je terug op de website vrmg.nl. Met deze ben je van harte welkom om daar naartoe te gaan. En dan het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt verschilt flink per gemeente. In Nunspeet kreeg vorig jaar 1 op de 9 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. En daarmee ligt het aandeel hoger dan in vergelijkbare gemeenten. In totaal ging het om 885 jongeren. Iets meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2020. Maar ook in andere gemeenten in onze regio spelen vergelijkbare ontwikkelingen. Al liggen de aantallen en percentages verschillend. Grotere gemeenten zoals Harderwijk, Barneveld en Nijkerk hebben logischerwijs meer jongeren in de jeugdzorg door hun inwonersaantal. In kleinere gemeenten zoals Elburg, Oldebroek en Ermelo en Putten gaat het om lagere aantallen. Maar ook daar blijft jeugdzorg dus een belangrijk thema. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de ochtendkranten. Goedemorgen, dinsdag 26 mei vandaag. 7:59. Het wordt wederom een prachtige zonovergoten dag. Zorg ervoor dat je je goed insmeert vandaag, mocht je aan het werk zijn in de buitenlucht. Het is geen overbodige luxe. De Veluwe zet op, terug naar de hits. Dit zijn Stiff and the Tears met Driver's Seat.

Tegenwoordig heeft weer een gloednieuwe single samen met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. We gingen nog eventjes terug in de tijd hier bij het ochtendprogramma De Veluwe. Tot op met Jan Smit en de stilte in de storm. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie rijbewijs in beslag genomen van 9 automobilisten. Ze reden allemaal tenminste 50 km per uur te hard langs de werkzaamheden bij de snelweg. Langs de A4 bij Dinteloord wordt aan een geluidsbel gewerkt. De vluchtstrook is afgesloten en ook de maximumsnelheid is verlaagd. Een van de bestuurders reed 174 km per uur. En dat is ruim 80 km harder dan was toegestaan. Zo meldt Omroep Brabant. Of en wanneer de 9 automobilisten hun rijbewijs terugkrijgen, beslist de officier van justitie binnen 10 dagen. En later volgt dan ook nog eens een boete voor de desbetreffende hardrijders. Zo laat me dat allemaal weten in de bladen van vandaag. Zo zien we weer. Wat een gekken zijn er toch op de weg, hè? Goedemorgen, de headlines staan zo dadelijk voor je klaar. Eerst nog even terug naar de hits bij de Veluwe. Start op, doen we dat met... Oh, Ruben Hillen op de radio hier bij de Veluwe. Start op, en dat doen we met de 20 seconds. Zit er klaar voor van bijna 7:30 op Dunspeet.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A6 Emmeloord-Muiden. 5 minuten vertraging tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarder. 6 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Madness and Our House. Bij de Veluwe staat op 7:30 inmiddels geworden. We kijken naar het regio nieuws, want een man uit Barneveld was in slaap gevallen terwijl hij nog een pan op het vuur had staan. Buurbewoners moesten eraan te pas komen. De bewoner van de woning aan de Wildvoster in Barneveld liet de pan in de nacht laten staan op het vuur en was dus in slaap gevallen, zo meldt onze collega's van GLD. Buurbewoners hoorden zo rond 2:00 het brandalarm afgaan en alarmeerden de hulpdiensten. De buren wisten ook de man veilig uit de woning te halen. Hoewel de ambulance was opgeroepen, weigerde de man medische hulp. Bij aankomst van de brandweer bleek er een pan op het gasstel te staan. Die was helemaal droog gekookt. De brandweer heeft de pan naar buiten gebracht en heeft het ook wel de nodige naalcontrole gedaan in de woning. En ook hebben ze de woning geventileerd. De stankoverlast van de drooggekookte pan was buiten op straat te ruiken, zo meldt de 112-verslaggever van GLD daar te plaatsen. Zo melden ze dat allemaal via onze website devrmg.nl. De gezamenlijke website voor onze hele streek. En die streek loopt vanaf Barneveld tot met Oldebroek. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws? Nou, de PVV Noord-Brabant heeft een video op Instagram gezet met daarin een met AI bewerkte rechtbanktekening van de twee broers van de vermoorde Syrische Ryan. Tekenaar Peter en Urban die ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er grimmiger en ook duisterder uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt de zaak kwalijk. Mensen denken dat ik dit getekend heb. Ik wil mijn werk niet lenen voor politieke zaken. Ze zoekt uit of ze de PVV kan aanpakken voor overtreding van het auteursrecht. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag. Goedemorgen, 8:30.

Ja, Django Wagner op de radio. En als de zomer komt, daarvoor nog de hitsingle van Splitsing, Wind en Zeilen. Het is bijna 7:50. Goedemorgen, dit is de Veluwe Staat Op. We kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. En dan komen we terecht bij het volgende, want de scheidsrechter bij de bokspartij tussen Rico Verhoeven en Usyk heeft toegegeven dat hij fout zat met zijn controversiële ingreep in de 11e ronde. Dat beweert Peter Fury, een van de coaches van Verhoeven. De scheidsrechter Mark Lyson staakte de partij in Egypte vlak voor het einde van de 11e ronde en riep Usyk tot winnaar uit. Verhoeven was verbaasd door die beslissing. Hij dacht dat de bel al had geklonken voor het einde van de 11e ronde, waardoor hij kon bijkomen van een harde stoot. Hoe dat allemaal gaat aflopen, of er nog een staartje aankomt, dat kunnen we wel verwachten, maar definitief is dat nog niet bekend gemaakt op dit moment. De gemeente Den Haag dan, die schrapt de vrijstelling van de leerplicht van 102 kinderen die thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Zij moeten na de zomervakantie naar school. Mogelijk volgen andere gemeenten het Haagse voorbeeld binnenkort. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat ouders alleen nog op levensbeschouwelijke vrijstelling aanspraak kunnen maken als er geen openbare school in de buurt is. Het aantal kinderen met vrijstelling is de laatste jaren fors gestegen. Volgens de gemeente Den Haag is niet duidelijk of ze echt thuisonderwijs krijgen en zo ja, wat de kwaliteit dan is. Zo laat men dat ook allemaal vandaag weten dus in de bladen. Goedemorgen, 7:50. Dinsdag 26 mei vandaag.

0: ballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
2: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
3: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
4: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
3: Juwelier Miekes, sieraderie.
4: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
5: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 26 44 88. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
6: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
7: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
6: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
5: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
7: De A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder 6 kilometer file, kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 12 kilometer file, 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. 20 minuten op de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Raafstein. 18 kilometer file. 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. En 788 Woesterhoeve-Beekbergen bij Beekbergen. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
8: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Wij waren goed voor elkaar.
15: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmaren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
16: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen, of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst, dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341-257-737.
17: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
18: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
19: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
18: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel.
19: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
20: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
21: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
22: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: om intensiteit en het volop leven van emoties. Het is Jordan en Wild Love, wat vandaag geknuffeld wordt. In het kader van de Eigentijdse Gospel doen we dat iedere dinsdag. En dat allemaal hier op Dunspeet. Meer Eigentijdse Gospel vanmiddag weer tussen 5 en 6 bij Joost van der Mel.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Goedemorgen, zeg ik. Wees wel welkom bij het tweede uur. Editie dinsdag 26 mei vandaag. De Veluwe start op voor Nunspeet en de wijde omgeving. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeentes Barneveld en Nijkerk. Files, die hebben we ook te melden. En een aantal files voor onze provincie. En dat betreft de provincie Gelderland. 29 in totaliteit. Voor onze regio zijn dat er ook een aantal. Te beginnen bij de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen Voorst en Kootwijk. Op dit moment een kleine 10 kilometer. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. De andere kant op, Amersfoort richting Zwolle. Ruim 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Wezep en Zwolle Zuid. Dan gaan we richting de N50 toe. Zwolle richting Emmeloord. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Andere kant op nog eens 5. Langzaam rijdend verkeer tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Nou, deze dinsdag zijn we stralend en zonnig begonnen. Temperatuur stijgt snel. Halverwege deze dinsdagochtend is het ruim 25 graden, al zomers warm. Vanmiddag loopt het kwik verderop naar 30 tot zelfs 31 graden. Daarbij staat weinig wind en kan het trouwens ook benauwd aanvoelen.

Marco Borsato, Hollandse klopplaat voor vandaag. Deze dinsdag de 26e mei en vrij zijn. Goedemorgen. En dit is de Veluwebeurs, staat op met het laatste regionieuws. De provincie Gelderland die zet namelijk grote vraagtekens bij de plannen voor de zuidelijke ontsluitingsweg in Putten. In een kritische brief noemt de provincie onder meer ontbrekende kosten, problemen met beschermde diersoorten en ook de mogelijke kap van eeuwenoude bomen. Volgens Gelderland houdt de gemeente in de plannen nog onvoldoende rekening met de dieren als dassen, steenuilen en vleermuizen. En ook zouden extra grondaankopen nodig zijn om natuurverlies te compenseren. De provincie noemt de vergunningsaanvraag daarom lastig, maar ook gevoelig. En daarnaast ligt het geplande tracé deels door een gebied met beschermde bomen en oude bosgrond. Permanente kap zou volgens de provincie niet mogelijk zijn. De gemeente Putten zegt dat het nog gaat om een conceptrapport en benadrukt dat er nog verder onderzoek nodig is. En ook is nog niet definitief bepaald waar de rondweg precies moet komen te liggen. Actiegroep Vrienden van Huinen die voelt zich door de kritiek van de provincie gesteund. De groep die verzet zich al langere tijd tegen de komst van de rondweg. Uiteindelijk moet de gemeenteraad besluiten of de zuidelijke ontsluitingsweg er daadwerkelijk gaat komen. Nou, als mogelijk vandaag dus. Zo zien we weer. Goed, zo dadelijk aandacht voor de jarige van vandaag. Ben je vandaag jarig, dan zeggen we alvast van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk de verjaardagshoroscoop en de spreuk van de liefde. Eerst nog even terug naar de jaren 60 met Honey Buzz en I Can't Let Maggie Go.

0: Hannibas. Back to the 60s. Bij de Veluwe staat op. I can't let Maggie go. 8:56 middels.
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Gefeliciteerd nogmaals met je verjaardag. Dit is de horoscoop voor 26 mei 2026. De 26e. De muren komen op je af en dat is een duidelijk signaal dat je naar buiten moet. Frisse lucht en ook beweging doen meer voor je dan je denkt. Een oude ruzie blijft ondertussen op de achtergrond hangen en vraagt om toch wel een oplossing. Wachten heeft weinig zin. Iemand moet de eerste stap nemen. Door een klein gebaar of een eerlijk gesprek kan de spanning snel verdwijnen. Verwacht geen perfect resultaat, maar wel verbetering. Soms is een beetje toegeven genoeg om weer verder te kunnen zonder dat alles zwaar blijft aanvoelen, is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag. Doe

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. En ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 15 kilometer file. De vertraging is een half uur. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoopend Hoevelaken 18 kilometer file. 20 minuten vertraging. Op de A50 Oost richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen Knoopend Ewijk en Renkum in 11 kilometer file. A50 Arnhem richting Os 20 minuten erbij tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 13 kilometer file.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.

Jensen bij de Veluwe staat op altijd naar de headlines van 8:30. En Break My Mind hadden we vanochtend voor je uitgekozen. 7:07 inmiddels. Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween is mogelijk in Noord-Korea beland. De Telegraaf, die al 10 jaar onderzoek doet naar de op mysterieuze wijze verdwenen Lady Kaspersma, die ontdekte dat haar naam is opgedoken in het meest gesloten land ter wereld. De Amerikaanse juriste Suzanne Komori, die Japans families bijstaat van ontvoerde door Noord-Korea, vertelt de krant dat de naam van de Overijsselse in het verleden is genoemd. Ik kan geen andere reden bedenken waarom dat zo is, dat met betrekking tot Noord-Korea. De Telegraaf sprak met Komori en ook vele anderen voor een podcast over het leven van Lady en ook haar plotselinge verdwijning in het zuidwesten van Ierland. Zo schrijven ze dat op de voorpagina van de Telegraaf. En op diezelfde voorpagina wordt er ook geschreven over hbo'ers, want ruim 4 op de 5 hbo'ers vindt direct een baan na zijn afstuderen. Dat blijkt uit de HBO Monitor 2025 van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Maastricht University. Vooral studenten uit de sectoren onderwijs en ook gezondheidszorg die kunnen razendsnel aan de slag. 96% van de onderwijs-HBO'ers en 92% van de gezondheidszorg-HBO'ers vond in 2025 direct na het afstuderen een baan. Toch is er ook een negatievere trend. Zo is het aandeel HBO'ers dat na 1,5 jaar nog geen baan heeft, ligt toegenomen en daalde het percentage vaste aanstelling enigszins. Ook dit allemaal op de voorpagina van de krant van vanochtend. Op deze dinsdag de 26e mei, 26. Het is 8:08. We gaan naar de donderdotjes toe zo dadelijk met radio. Vandaag is aandacht voor het weer. Een update voor vandaag in de vooruitzichten. 1 ding weten we zeker. Het wordt vandaag wederom zon overgoten. Dit is de

Everybody, listen to the radio. We gingen terug in de tijd naar de Dolle Dotjes. Ja, er komt een musical aan, hè, wat betreft de Dolle Dotjes en zo. Radio hadden we hier op Nunspeet. Daarvoor nog Vincent en Goodbye. Ciao, ciao, was het allemaal geheten. We kijken nog eventjes naar een update wat betreft de files voor onze regio. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Een kleine 3 kilometer. En dat gebeurt allemaal tussen Stroe en Voorthuizen. A28, let op, Amersfoort richting Zwolle. Ruim 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Andere kant op, diezelfde A28, ruim 14 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Dan gaan we naar de N50 toe, Zwolle richting Emmeloord. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Andere kant op nog eens een kleine 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat gebeurt tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. En dat betreft dan de oprit richting de A28 naar Amersfoort. Nou, zit je er klaar voor? Vandaag belooft het wederom een zonovergoten, maar ook een hete zomerdag te gaan worden. De zon schijnt volop en het blijft overal.

droog, er staat weinig wind en daardoor loopt de temperatuur flink op. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen 30 graden, lokaal zelfs 32 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het ook behoorlijk benauwd aanvoelen. Vanavond blijft het nog lange tijd aangenaam met volop zon. Later draait de wind naar het noorden. De nacht naar de woensdag neemt deze wat toe. Koelt het af naar ongeveer 12 graden Celsius. Dan vooruit naar de komende dagen. Morgen wordt duidelijk frisser. Met een matige noordenwind wordt het koelere lucht aangevoerd. In de ochtend trekken nog wat wolkenvelden over, maar in de middag breekt de zon weer goed door. Het wordt dan zo pakkenbeet 23 graden. Morgenavond koelt het snel af. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur naar zo'n 9 graden, moet ik zeggen. En donderdag overdag krijgen we opnieuw volop een zonnige dag. Stijgt de temperatuur weer richting de 25 tot 27 graden. Vrijdag wordt het wederom warmer met veel zon en temperaturen richting de 30 graden Celsius. Ah, lekker hoor. De barbecue hoeven we nog niet in de schuur te zetten, zeg maar. In de Veluwe staat op. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Hij scoort ontiegelijk in de bioscopen. De film Michael, mocht je hem nog niet gezien hebben, het is echt een aanrader.

Jackson, dit was het voor vanochtend weer, vroeg in de ochtend. Morgen om 7 uur zijn we weer bij je terug, live zoals gebruikelijk vanuit het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Speciaal voor Nunspeet en de hele regio, de Veluwe start-up. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media voor Nijkerk en Barneveld. Zo dadelijk dus, de ochtendkracht, de 1 van de 3, staat weer online op de Facebookpagina van Radio Nunspeet. Je kunt daar weer naartoe en stem op jouw favoriete hit. En de meeste stemmen, die wordt dan gedraaid om 11:45. En dat allemaal in dat laatste uur wat betreft de ochtendkracht. Vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met Ricky aan de telefoon voor het nieuwe aflevering aan je te presenteren wat betreft het lunchprogramma Eet U Smakelijk. Dat wordt weer gevolgd door Voor het Achteruit met Gert van Berkel, Star Trek, we hebben Senioren bij de Tijd en Eigentijdse Gospel met Joost tussen 5 en 6 moet ik zeggen. En tussen 6 en 11 uur vanavond Zendtijd voor Kerken. Bedankt voor het luisteren. De Veluwe start op zoals gebruikelijk, zoals gezegd. Morgenochtend ben je terug om 7 uur. Editie dinsdag 26 mei 2026 sluiten we af met de boys van Dikhout. Dit zijn ze met Alles of Niets.

0: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
2: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
3: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
2: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
3: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: Agrotuinendier.
7: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
6: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
7: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap, met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
6: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke spits met steeds minder files op dit moment gelukkig. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen na de vesting en knooppunt 1S, 8 kilometer langzaam rijden. A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Muidenberg en Diemen-Noord door een ongeluk 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 10 kilometer file. Op de A50 Oost richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Zometeen in het volgende uur op A.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Nijkerk en Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud en vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Derulo.
3: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken, waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 8:15 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Campus Zuid 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Radio. De stem van jouw regio.

Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van sociale zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Over.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jou.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4:00 PM is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een ongeluk heb je 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het loopt vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: A1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.
1: Totdat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit had gedaan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag, en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 5 minuten vertraging. Bij Muiden 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Rijdt langzaam tussen knooppunt Grijzoord en afrit Heteren. En ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij 7 naar 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Zijn twee rijstroken dicht bij Zwolle-Zuid voor bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is een uur in de vorm van 5 kilometer file. De andere kant op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door datzelfde ongeluk bij Zwolle-Zuid 10 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dan naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Nog eens 2 kilometer file en een uur vertraging. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 14 kilometer file. Vanaf Heteren doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

burning hits from the heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen hits from the heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernal en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

Nummer 1 country airplay voor All the Minion uit 2018 en Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: Leanne Rimes.

Zach John King en Get Her Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh no.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog wat vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 naar 9 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Na een ongeluk is de A28 weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid nog wel 11 kilometer file en een half uur vertraging. Kapotte auto blokkeert 2 rijstroken van de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Zwolle-Noord. 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zaltbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this truck around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van

De zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Het is van de Heartland, de beste new country. Dit is Low Cash en Wrong Hearts.

0: Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him. Jouw hits from the heart.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio, goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de lange termijn. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Het kabinet zegt dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. En Iran vindt dat Amerika het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden, onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. En de jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

wij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
4: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Welkom bij 2 uur country muziek. En de rest weet u wel.
1: Ja, ik dacht even, daar zo meteen komt Jimmy Rogers nog langs of zo. Met die trein die zo langs komt.
0: Die hebben we op een verkeersspoor gezet.
1: Mooi zo. Oké. Nee, dan gaan wij
2: rangeren.
0: Ja, heet dat zo tegenwoordig?
2: Nou, dat valt mij vroeger ook al.
0: Oh, ja, maar.
1: Nou hoor, dat net tegelijkertijd met de trein uitgevonden. Dus
2: dat zal zijn.
0: Ja. Maar goed, Leen, welkom.
2: Ja, dankjewel, Tim. En jij ook.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we weer zijn. Haro, goedenavond. Ja. Johan weer voor de techniek. En Henny is er weer voor de gezelligheid.
3: Hoi, allemaal.
0: Hey, kijk. Zo zijn we weer compleet. Nou ja, niet helemaal, maar goed, er zijn mensen die andere dingen te doen hadden. Dus,
2: komt ook voor, hè?
0: Ja, dat komt ook voor. Het is niet alleen maar countryland alles.
2: Nee.
0: Maar goed, we begonnen met Aaron Watson. Freight Train.
1: Freight Train.
0: Freight Train.
1: Vrachttrein.
0: Oh.
1: Ja, dat ken je dat liedje niet. Freight Train, going so fast.
0: Oh ja, nu weet ik het weer.
1: Ja. Ja, ik zal niet verder gaan.
2: Nee. Ah ja, maar je kan dat toch allemaal niet onthouden, man.
0: Ah, ben je mal.
2: Niet moeilijk over doen. Nou, ja. Dit wel.
0: Ik ken het boemeltreintje van Barneveld naar Ede.
2: Ja,
1: oké. Okay. Oh, dat reed nog door Voorthuizen, geloof ik, hè?
0: Daar kom je langs Voorthuizen.
1: Ja.
0: Dat was maar goed. Leen mag beginnen, sorry.
2: Oh, mag ik beginnen? Oh, ja.
0: En ik vind dat gelijk een van de mooiste die we denk ik in de uitzending krijgen.
2: Oh, kijk aan.
0: Molly Tuttle en Sheryl.
1: Er zitten alleen maar mooie dingen in. Ah, ja. Dat weet je toch. Jij gaat altijd een beetje zo van... En uiteindelijk zeg je gewoon, dat was weer geweldig. Dus.
2: Je kent toch die uitdrukking uit The Animal Farm... All animals are equal. But some are more equal than the others. Eric Clapton nu ter zake.
1: Okay.
2: Toen Eric Clapton's Crossroads Festival, guitar festivals. Daar ligt het accent doorgaans op de rockgitaren. Maar niet in 2023 toen country en bluegrass meer ruimte kregen. En ook in 26 en 27 september... aanstaande als het festival opnieuw zal zijn, deze keer in Austin, Texas, dus je kunt nog boeken, denk ik.
0: Oh, ja.
2: Staan er country-artiesten op het programma, onder meer Ben Haggard. Zei me niks, maar ik heb het gecontroleerd, het is een country-artiest. Tommy Emmanuel, Sheryl Hull, Del McCoury Band en Bradley Walker. Daarover komen wij wellicht later nog wel eens te spreken. Voor dit moment doen we het met een opname van het festival van 2023... We horen Sheryl Hull samen met Molly Tuttle in Bill Monroe's Memories of Mother and Dad.

0: Yours, Molly Tuttle.
1: Hey, it's Molly Tuttle and you're listening to Countryland.
0: Nou, dat is toch leuk, of niet?
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: En Sierra Hull, die deed ook nog mee trouwens.
2: Ja, nou.
3: Hey guys, this is Sierra Hull and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
0: Nou, dan ga ik niet vertellen dat als ik nu ga vertellen dat het een nummer was van Bill Monroe, dat je die ook nog... Oh, Memories of Mother and Dad.
2: Nee, dat wordt een beetje een...
0: Je weet het niet. Ik met die gasten weet je het nooit.
2: Nee, ik zou het niet willen weten. Dat,
0: nee, het is goed.
2: Gaan we verder.
0: Doe jij jouw ding maar.
2: Nou, vooruit dan. Komen we bij iemand die nog nooit in Countryland is geweest. En ik dacht van het wordt hoog tijd. Want Bruce Coburn, een Canadees singer-songwriter... Ik zie net dat hij al 80 is geworden.
4: Zo, kijk.
2: Ja, ongelooflijk. Maar een van de beste singer-songwriters van Canada. En hij is nogal politiek gemotiveerd. Dus hij heeft ook er heel wat kritische liedjes op zitten. En ja, die moeten gehoord worden natuurlijk. Ja. Hè? Dus dacht ik van, weet je wat? Ik neem er een en die komt wel een beetje in de buurt van de country. Luister maar.

0: Shipwrecked at a stable door. Oftewel gestrand in het zicht van de haven.
1: Oh, en
0: ja, en zo heeft hij veel liedjes geschreven. Heel veel liedjes van hem zijn ook gecoverd door trouwens bekende artiesten die dat echt zinvol zijn. Ik lees net The Grateful Dead onder andere. Mm. Want hij is natuurlijk al, ik denk toch 50 jaar bezig. Zo.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat was niet langer, dus denk ik, als ik zo'n leeftijd hoor.
0: Ja. Ja, hij is van 1945, dus als je dan in 1925 of zo...
1: 2025. ik help wel.
2: Ja, toch last van de warmte, denk ik.
1: Ik heb er even een slaapje gedaan vanmiddag, dat scheelt.
0: Heerlijk, Bruce Coburn, die redt het wel.
1: Ja. Ja.
0: Daarom.
1: Mooi.
2: We hadden van de week Johan, Valerie, Henny en John een fantastische avond. En daar ga ik even wat over vertellen. Want het was fantastisch om te zijn in Rotterdam. En dan in de Doelen. Want daar werd een concert gegeven. En zometeen wordt naar Emlo een nummer gespeeld van Jim Lauderdale. Dat zorgt haar ervoor. Maar goed, wij hebben dus gelukkig Jim Lauderdale en Emmylou Harris mogen bewonderen en beluisteren. Want dat was fantastisch. Op haar leeftijd en dan nog zo bezig zijn. Als je zo vanuit de verte zag, dan denk je, dat is nog een jonge meid. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat was het niet meer. Maar ze heeft er wel wat moois van gemaakt. We hebben een fantastisch concert mogen beleven. En daarom hebben we dus... de nummers die we uitgekozen hebben, niet alleen van Emmylou Harris, alleen die van Leen. Maar die andere twee die zijn samen met bekende artiesten. En dan begin ik even met Emmylou Harris en Mark Knopfler. En die zongen dus het fantastische mooie Red Decker...
1: Staggerwick.
2: Staggerwick. En dan... dat nummer dat is eigenlijk voor iedereen en alles wel belangrijk en bekend. Want wie zingt dat niet met Don Williams, If I Needed You?
1: Ja, prachtig nummer.
2: En dan alleen zometeen ben jij al met de laatste aan de beurt. En daar ga ik niet zoveel over vertellen, dat mag je straks zelf even doen.
1: Doe zelf
2: eigenlijk. Is prima. Dus Emmylou Harris met drie nummers waar zij in voorkomt. Luister maar.

0: Ja, deze week met al het geweld van Emmylou Harris en haar afscheidstournee dacht ik, ik doe ook eens een duit in het zakje, want ik kan Emmylou zeer waarderen. Vooral ook door de vele covers die ze op haar naam heeft staan. Ik las ergens in dat stuk van de Volkskrant iets van 300 covers of zo. Dat zeg maar. Nou, dat vind ik heel wel. Nou, dit was er dus één van. Simon & Garfunkel's The Boxer. En dat vinden we op haar album Roses in the Snow uit 1980. Zo.
1: Dat is al een paar weken geleden.
0: Ja, dat is een paar weken geleden. Ja, later weer. Ik denk, wat moet wel.
2: Ja, wie niet.
1: Goed, dan konden wij dus genieten van Emmylou Harris. Maar vooraf konden wij genieten van Jim Lauderdale.
2: Ja, die
1: kwam dat toevallig zo?
2: Nee, ik draai hem al vrij geregeld. Ja, ik heb inmiddels wel zo'n 6-7 cd's van hem. Ja, waarom, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk wat hij doet. Zo nu en dan zit hij ook met een bluegrass cd. En hij verkeert vaak en in het aanwezigheid van Buddy Miller.
0: Oh ja. Ja, met Buddy Miller.
2: Nou, kijk, en dat zijn toch evenementen die kijk, daarmee zou hij een geweldige tour door Europa kunnen maken, hè, met die twee. En dan Julie er ook nog bij of zo. Ik roep maar even wat. Hè.
1: Ja.
2: Maar goed, Jim Lauderdale die staat op een cd. This is Americana.
1: Mm.
2: Nou ja, als je nog niet wist wat dat was, dan... Ja, we hebben er al diverse keren wat van gedraaid, hoor. Maar dat, er komen de Nitty Gritty Dirt Band, die staat eronder op. En dan hebben we Willie Nelson en Ray Price. Dat is helemaal een fraaie. Maar goed, de volgende is dus van Jim Lauderdale. Trash Can Tomcat. MUZIEK

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. En winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. En dan nog het weer. Het is nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. En dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio.
2: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.

0: in koor.
1: If moonshine will kill me, won't kill me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
3: Ah,
1: dat is een fijne combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
3: Zo.
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
3: Ja.
1: En dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Okay.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Hij heeft John Prine dit pak genomen. En dan denk ik, nou ja, dan maar Joe Ely.
3: Ja.
1: Maar
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi. Zat.
2: Ah, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou.
1: Bam.
2: Nou, nee. Ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar. Nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja,
1: ik
2: ja.
1: Ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat ze, op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou, doe
2: die
1: het.
2: Was de leider van, een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden. Op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk. Van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbums zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel, Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat hij maar 2 minuten duurde, want ik vond het wel erg vermoeiend.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, nou ja. Ja.
1: Het, je, ah, ik doe er nooit aan mee aan dansen. Want nee? Nee, ze gaan altijd op mijn tenen staan.
2: Ah, dan moet je afstand houden, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou ja, kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
2: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
1: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
2: Vast en zeker, ja, dat kunt voor die achter. Mensen die bewogen zich nog wel eens, maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer chasen, zoals rockartiesten
1: later
2: deden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nummer. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
1: Och.
2: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Maar er was een duo dat echt country muziek maakte, maar ook een soort komische act had.
1: Oh,
2: ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: We hebben,
1: dat kan.
0: We hebben wel eens gedraaid hier, volgens mij.
2: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk, ja. Ja. Ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse, gewoon zichzelf.

0: Je hebt het door, nee. Nou, dan doe ik het soms wel eens een beetje zo... prik ik even van... Nee, dan gaan we niet weer in dezelfde volgorde.
1: At random.
0: Shuffelen we wat.
2: Ja.
0: Maar goed. Nou. En Jim en Jesse die komen, even als de Louvin Brothers... en andere brothers, herhaaldelijk in dit programma voor.
2: Fijn, daar ben ik blij mee.
1: Ja. Nou, daar heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen... maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België. Daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo-EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backingband The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats, waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Oh, dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier? Omdat wij hem nog niet eerder draaiden. Nee. En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Radcliffe en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine.
2: Jawel.
0: Ja, het moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden. Hè? Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dan gaan we naar Marietje.
1: Oh ja. Nou, ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja. Maar goed, het, eens even kijken of ik dat kan nou ja,
0: hoe noem je mijn bril.
1: The Things That We Are Made Of. Heet de CD. Die is uit, nou, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gewoon niet lezen hoor. Dat maakt, ja. Maar daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
1: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... Oh, Marietje, ga door.

0: Ja, het harmonieuze, fluwele geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die, ja. In de cd 2016, daar kun je nagaan. Die heb ik gewoon in de kamer.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar AE Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: in koor.
1: If moonshine will kill me, won't kill me. I'll live forever. Je hoorde het fenomenale vrolijke geluid van de Chieftains.
2: Ja.
1: Met Joe Ely.
0: Ah,
1: dat is een fijne combinatie. Ja, ik zat te zoeken naar mijn cd'tjes van de Chieftains. En ik blijk er toch wel 6 te hebben, geloof ik, of zoiets. Maar ze hebben een paar gemaakt met country mensen.
0: Zo?
1: Ja, nou, je hebt die, ja, Alison Krauss, die heeft meegedaan. En weet ik veel.
0: Ja.
1: En dus ik had al een liedje uitgekozen van de Chieftains met John Prine.
2: Oké.
1: En dan zie ik het lijstje van Lene. Ja. Verrek. Hij heeft John Prine dit pakken genomen. En dan denk je, nou ja, dan maar Joe Ely.
0: Ja.
1: Maar
2: je hebt toch een telefoonnummer?
1: Nee, maar John Prine, als die maar gedraaid wordt, dan vind ik dat mooi zat.
2: Ah, ja.
1: Ja, dus daar, nee, en ja. Ik ga jou daar niet onderuit schoffelen.
2: Nou.
1: Kom.
2: Nou, nee, ik heb altijd een reserve.
1: Oh, ja. Ja, maar nee hoor, zo gaat hij.
2: Maar heel vriendelijk van je.
1: Ja, zo ben ik soms.
2: Ja, nee.
1: Ja, maar goed, een bijzonder fraaie cd. Further Down the Old Plank Road. Ja, dat is ook weer zo'n liedje dat op een andere cd voeren ze dat uit. En daar word je zo ongelooflijk vrolijk van. En muzikaal, heerlijk.
2: Mooi. Ik ga het hebben over Crazy Horse.
1: Nou,
2: die was de leider van een van de leiders van de Amerikaanse natives. En ergens in Amerika zijn ze hem aan het uitbeelden op een gigantisch groot rotsblok. Daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Zoals Mount Rushmore.
1: Mm-hmm.
2: Maar hier Crazy Horse alleen. Dat is een prachtig beeld trouwens. Maar het was ook de naam van de begeleidingsband natuurlijk van Neil Young.
1: Ja.
2: Zij maakte later ook soloalbums zonder eigen naam. Hun eerste zonder Neil Young in 1971. Hoewel, Neil Young is nooit ver weg. Ook met op en af, hoe zeg je dat, op en af lid. Niels Lofgren in de gelederen en met steun van Ry Cooder. Bij sommige nummers, dan heb ik het dus over dat eerste album. En in dit nummer van Gib Gilbo, die ook mee mag doen. Hier is Crazy Horse met Dance, Dance, Dance uit 1971. Geschreven door, ja hoor, Neil Young.

0: Dance, Dance, Dance. Van, niet van de Beach Boys, want dat bestaat ook. Maar dat is een heel ander nummer. Dit was van het album Crazy Horse van Crazy Horse uit 1971.
1: Nou, mooi was die.
0: Ja, leuk. Ja, ik ben blij dat die maar 2 minuten duurde, want ik vond het wel erg vermoeiend.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, nou ja. Ja.
1: Het, je, ah, ik doe er nooit aan mee aan dansen. Want nee? Nee, ze gaan altijd op mijn tenen staan.
2: Oh. Ah, dan moet je afstand houden, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou ja, kennis van me die zei van, nou, muzikanten dansen nooit.
0: Nee.
2: Hij was muzikant. Maar goed, dat geheel terzijde.
1: Zullen Jim en Jazz wel gedanst hebben?
2: Vast en zeker. Ja, de country-achtige mensen die bewogen zich nog wel eens. Maar ik geloof niet dat ze op het podium heen en weer chasen, zoals rockartiesten deden. Maar misschien, soms hadden ze ook wel, denk ik, een vrolijk nummer. Want je had ook in de country had je een paar van die idioten die dan gekke dingen gingen doen. Hè?
1: Och.
2: En ik weet zo gauw de naam niet meer van. Maar er was een duo dat echt country muziek maakte. Maar ook een soort komische act had.
1: Oh,
2: ja. Ja, ja, als ik de naam roep, dan denk je van, oh, zijn dat die? Maar ik weet het niet meer.
0: Nee, dat kan. We hebben wel eens gedraaid hier volgens mij.
2: Oh, dat lijkt me heel waarschijnlijk, ja. Maar goed, dat geeft niet. Maar Jim en Jesse, gewoon zichzelf.

0: I Want Two Arms to Hold Me. Jim en Jesse. Van die prachtige verzamelaar. Jim en Jesse in 1952, 1955. Dus mooi oud. Die zijn echt zo mooi oud geworden. Hè? Ongelooflijk. Dit was nummer 14. Dus dat betekent dat we nog 50 aan hebben.
1: Oké, okay. Voor we weer opnieuw beginnen, bedoel je?
0: Je hebt het doorneem. Nou, dan doe ik het soms wel eens een beetje zo. Prik ik even. Van nee, dan gaan we niet weer in dezelfde volgorde.
1: At random.
0: Shuffelen we wat.
2: Ja.
0: Maar goed. Nou. En Jim en Jesse die komen, evenals de Louvin Brothers en andere brothers, herhaaldelijk in dit programma voor.
2: Fijn, daar ben ik blij mee.
1: Ja. Nou, daar heb ik nu iemand die heeft zijn broer niet meegenomen, maar wel een leuke Amerikaanse zanger, denk ik. Dit is waar Harro het net eventjes over had. Ik kwam een tijdje terug namelijk de naam tegen van Nathaniel Rateliff. Een Amerikaanse zanger in het grensgebied van folk, Americana en rhythm and blues. Volgens mij is hij niet zo bekend. Wij hebben hem hier, voor zover ik kan nagaan, nog nooit gedraaid. In België. Daar is hij wel bekender. Te oordelen naar de verkoop van albums. Rateliff heeft 3 soloalbums en 2 solo-EP's op zijn naam. En nog een album met zijn backingband The Wheel. Maar sinds 2015 treedt hij op onder de naam Nathaniel Rateliff en The Night Sweats, waarmee hij 4 albums en een live album heeft gemaakt, benevens 2 EP's. Solo bracht hij ook nog 6 singles uit en met zijn huidige band maar liefst 23. Dus dan denk je, waarom is zo'n man dan niet bekend hier?
0: Omdat wij hem
1: nog niet eerder draaiden.
0: Nee.
1: En dat gaan we nu eventjes herstellen. Onder de titel The Marigold Singles vinden we een nummer dat Rateliff in 2019 samen met John Prine zingt voor een liefdadig doel. Dit heet Sam Stone.

0: Nathaniel Ratliff en John Prine.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ah, met Sam Stone, een nummer natuurlijk van John Prine.
2: Ja,
0: het moet denk ik in John Prine's laatste dagen een beetje gemaakt zijn. Want die is niet oud geworden, hè? Althans, laten we zeggen, die is al een paar jaar dood.
2: Die is al een paar jaar dood.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, dan gaan we naar Marietje.
1: Oh ja, nou... Ik dacht, nou ja, ik zat weer zo even het rijtje na te gaan. En denk van, oh, heb ik die ook al? En die ook nog? Nee, oh, die is vrij recent eigenlijk voor mijn doen dan. Hè, dat, ja. Maar goed, eens even kijken of ik dat kan
0: nou ja, hoe noem je dat? Mijn bril.
1: The Things That We Are Made Of. Heet de cd. Die is uit, boven 2000 uitgekomen. Ik kan ze gauw niet lezen hoor, dat maakt niet uit. Maar... daar hebben we nog nooit zo heel veel van gedraaid. Dus ik denk van ja, dat moet natuurlijk toch kunnen. Hè?
0: Ja.
1: En er staat zoals gewoonlijk weer genoeg op waarvan je denkt van... oh Marietje, ga door.

0: Ja, het harmonieuze, fluwele geluid van Mary Chapin Carpenter. Van die, ja. In de CD 2016, dat kun je nagaan. Die heb ik gewoon in een platenzaak nog gekocht.
1: Ah joh.
0: Sure. Ja, goed hè?
1: Zo.
0: Want, ja, want
2: dat ze, komt
0: ze maakt nog steeds platen.
1: Ja?
0: CD's, sorry. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik, ja, platen of CD's, dat vind, het is muziek hè.
1: Ja, maar er komen er steeds meer die wel weer die LP's beginnen.
0: Ja, maar dat gaat wel weer over.
1: Ja. Want, maar goed, voordat we helemaal te veel gaan vertellen, gaan we eerst naar het nieuws.
0: Oh.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. En een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig. Maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
6: Hallo, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to Country...

0: opmerkelijke verhaal van Leonard door Merle Haggard.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Gaan we het hebben over de Amerikaanse band Turnpike Troubadours.
0: Oei.
1: Die werd in 2005 opgericht en hun muziekstijl is globaal genomen. En ik citeer, want ik heb dat niet zelf verzonnen, een mengeling van country en Americana en country rock met elementen van folk, honky tonk en bluegrass. Ja, ja, ik vind het altijd geweldig hoe iemand dat kan verzinnen.
0: Nou, jij eerste, wel, hoor.
1: Wat?
0: Jij wel.
1: Nou, ik kan het wel verzinnen, maar dat slaat nergens op. Oh. Hun eerste album verscheen in 2007, maar hun doorbraak kwam 5 jaar later met Goodbye Normal Street. Gevolgd door de evenzeer succesvolle albums The Turnpike Troubadours en A Long Way From Your Heart. Daarna volgde een periode waarin de band topde met slechte optredens, waarvan de oorzaak onder meer in drankgebruik lag. Ach ja, het zal niet waar wezen. In 2023 kwam de band sterk terug met A Cat in the Rain. Mooi titel. Waarop 3 singles stonden, waaronder dit.

0: Een combinatie van Americana, folk en bluegrass.
1: Honky tonk.
0: Nou, het was wel een mooi nummer.
1: Prachtig.
0: Mean Old Sun heette dat. En was van de Turnpike Troubadours. Draaien we nog wel eens een keer wat van.
2: Leuk.
0: Maar nu eerst het echtpaar Buddy en Julie Miller. Wereldberoemd als country Americana sterren en als liedjeschrijvers. Laten we nog eens luisteren naar hun kunsten met een opname van het studioalbum In the Throes uit 2023. Hier is Don't Make Her Cry.

0: Make Her Cry.
1: Nee, dat moet je nooit gaan doen, hè?
0: En Julie Miller. Dat noteren wij als een goede, wijze raad. Oké? Okay?
1: Dat houden we in ere.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Doe ik er mee. Ja. Nou, dan gaan we naar de Indigo Girls. Ken je die?
0: Nou, ik kan me herinneren dat je ze wel eens een keer eerder gedraaid hebt, volgens mij. Maar
1: niet hier.
0: Meer weet ik niet. Oh, niet hier?
1: Nee,
0: oh,
1: niet hier, volgens mij. Nou, nooit. Nee.
0: Nou, ik heb de naam wel eens gehoord, maar nee.
1: Nou, het is een twee meiden. Amy Ray en Emily Saliers. En die zijn zo halverwege de jaren 80 begonnen met plaatjesopname. En ik zit nou net te kijken en dan denk je van zo. Ze hebben een flinke serie cd's gemaakt in 2008. 2006 is geloof ik de laatste dan. Ik weet niet of ze nu nog wat doen. Maar ze waren ook heel actief in allerlei organisaties die wel wat steun konden gebruiken. En daar zongen ze dan ook nog wel eens een keer over.
0: Okay.
1: Ja, en nou, toen dacht ik van, je hoort daar dus ook weer nooit wild van. Hè? Ik heb toch een stuk of 5, 6 cd's. Die kocht ik dan ook naderhand nog. Want je kon gewoon een cd aanschaffen, want het was altijd leuke en goede muziek.
0: Mm.
1: En nou, dat gaan we nou horen. Luister maar.

0: Connaughton, de Indigo Girls. Ze toeren nog steeds.
1: Oh, ik
0: trouwens.
1: Meen
0: je dat? Het hele jaar tot oktober staan ze dus ja, met 30, 45 concerten geregistreerd. Ja? Oh, in de States, dat wel.
2: Ja, oh, okay. Ik wou zeggen, want anders kun je de achterdeur wel even voor openzetten.
0: Ja, dan sleuren we ze wel naar binnen, ja.
2: Ja. Ja.
1: Mooi. Ik moest deze week denken aan de oma van mijn vrouw. Die, als zij ergens op vakantie was, de gewoonte had een aanzichtkaart te sturen met de tekst: Lieve familie.

0: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland. Het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Larry Sparks en de Lonesome Ramblers, give them a hand.

0: Thank you.
1: Thank you all.
2: The Blue Ridge Cabin Home.
3: Blue Ridge Cabin Home?
2: Ja.
3: Ja. De Blue Ridge Mountains.
4: Ja, daar hebben ze een hut
3: en de Clinch Mountain Boys.
4: Ja, dat is hun thuis.
2: Dat is hun thuis, ja.
4: Ja, leuk. Ja.
3: En al die boys die lopen dan nog steeds te banjo en te mandolineren.
4: En
3: dan
4: mandolineren, precies.
3: En dan draaien wij nog steeds muziek van. Ja. Tot in lengte vandaag. En dat blijven we doen. Tot het einde.
4: Ja, tot we erbij neervallen zelfs.
3: Nou, nee, dat, nee, want we worden vrolijk van die muziek. Hè, dus we vallen daar nooit meer
4: neer. Oh, nee, dat is waar.
3: Dat gaan we niet doen.
4: Dat is waar.
3: Nee,
4: dat zag ik even over het hoofd.
3: Ja, nou, dat geeft niet alleen dat.
4: Ja. Jij bent nog jong. Ja, dankje.
2: Goh, dat voelt mij helemaal een klein kind.
3: Maar hoe lang nog?
2: Hey, maar zaterdag 6 juni, dan hebben we weer wat bijzonders bekend land.
4: Alweer?
2: James Maddox.
4: Oké. Okay.
2: En hij komt naar de studio voor een intiem live optreden.
3: Intiem? Oh jee.
2: De Engels-Amerikaan.
3: Geloof ik, hè?
4: Nou, dan trek ik een zonderse pak aan.
3: Voor een intiem.
4: Ja.
3: Ja, ik weet niet.
2: Maar hij heeft met heel veel mensen wat gedaan. Bijvoorbeeld de Waterboys, Steve Seeger, Lef van Helm. Samen toch artiesten, ook met Bruce Springsteen.
4: Kijk.
2: Dat zijn allemaal artiesten waar hij wat mee...
4: Now
2: mee...
4: you're talking.
2: Ja, dus...
4: And the Counting Crows.
2: Ja.
3: Counting Crows.
4: Kijk.
2: Ook nog.
4: Leuk.
2: En die waren toen in Nederland, in Avers Live, in Amsterdam.
3: Ik moet nog steeds eens een keer proberen om te zien of dat nou niet... Want ik heb nog even de Jayhawks geprobeerd... of dat ook niet hier gedraaid kon worden. Maar
4: ja, sommige.
3: Ik dacht van, nou, nee, dat toch niet. Maar de Counting Crows, dat is natuurlijk toch een fijn
4: lastig
3: bandje.
4: Erg lastig, hoor.
3: Ja.
4: Ik heb het vorig jaar
3: onderzocht.
4: Een keer.
3: Ja,
4: heel lastig.
3: Ja. Maar we blijven het zoeken.
4: Maar misschien dat hij nog een leuke suggestie heeft. Onze vriend James Maddox.
3: Ja. Ja, maar dan roept iets Bruce Springsteen, want daar heb ik mee gespeeld.
4: Ja,
2: maar je zult met zulke artiesten mogen optreden zoals hij.
4: Ja. Hij deelde het podium. Ja, dat is mijn grote. Ja.
2: Ik heb het podium.
4: Kunnen wij niet zeggen. Nou, jullie hebben van de week het podium gedeeld met Jim Lauderdale.
2: Ja.
4: Het was natuurlijk wel na het concert, maar dat maakt niet uit.
3: Nee, maar je staat wel mooi op de foto.
4: Weet je, dat zegt hij er ook niet bij, hè? Was dat tijdens het optreden of daarna?
3: Nou, Jim had geen gitaar in zijn handen. Dus maar hij vond het wel leuk.
2: Ja. Nou.
3: Zo maak je toch wat mee. In dit geweldige...
4: Dus dat is over 2 weken als wij er weer zijn.
2: Ja.
3: In dit countryland. Hè?
2: Ja. Nou.
3: Ja, James Maddox, dan ga ik ook een gitaar meenemen. Jij ook, hè? Ja, oké, mooi.
2: Ja.
3: Dan... althans, heeft hij ook met ons gespeeld.
4: Juist.
2: Ja, leuk allemaal. We mogen altijd weer genieten. En dat bijna weer 30 jaar al. Wat in februari hier laten
3: horen. Is er ook wat.
2: Ja. Maar goed. We hebben weer genoten.
4: Moeten we zeker
3: een punt achter zetten.
2: Ja, we gaan er weer een punt achter zetten.
3: Dat is toch altijd wel weer een trieste zaak.
2: Maar goed, laat ik dan heel voorzichtig toch beginnen met afscheid nemen.
3: Heel voorzichtig hoor, want het is altijd zo'n klap, hè?
2: Ja, dat je denkt, kan soms hard aankomen, ja.
3: Maar ja, dan kom je thuis en kun je nog weer een plaatje opzetten of zo. Dus dat is
4: toch anders.
2: Arlo, jij bedankt.
3: Blijf muziek.
4: Ja, dat is waar.
2: Jong, bedankt voor de techniek. Henny, bedankt voor alles wat hij voor ons gedaan heeft vandaag. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
3: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig. Maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

the ball.

lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Yeah. Hier bin ich

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht... die